nee, de ite nee dat mata de nee nee kom tiari. De mo tiari met dat tofini.